kusoka noko kujujiza wansinkara atuva mu sinema malina omulenzi takufanana ejo kye kyandaga nti naye daliwo masabamba twaleko nenzikiriza nenzigula oluggi kutuuse mu maaso genda okwetegereza maaso g'omulenzi.